0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie-gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En tot zover het nieuws. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En tot zover het nieuws. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat motregen.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien, waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025. De Canadese provincie British Columbia spant de rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren, op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3% naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En tot zover het nieuws. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind.
2: Dit is even de hart van de ANWB. De A2 Den Bosch richting Utrecht staat op 5 kilometer file door werkzaamheden bij afrit Geldermalsen. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag Utrecht 5 minuten vertraging bij Nieuwebrug 4 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren 6 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Let's do it.
0: Hey, zijn

zijn de headlines uit het nieuws. Bij een middelbare school in het district Turgutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende vanochtend een schutter om 8 uur het vuur. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025. De Canadese provincie British Columbia spant de rechtszaak aan tegen OpenAI, omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
1: ANWB, hoe kan ik je helpen?
2: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
3: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
4: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11 uur.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een middelbare school in het district Tukurtlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van İzmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En tot zover het nieuws. Vanmiddag overheerst wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen en het blijft grotendeels droog. Hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland bij zonneschijn de temperatuur kan oplopen naar 21 graden.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
13: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
14: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
15: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
16: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding- en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoop.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden en onderzoekt of er op sommige plaatsen een verbod kan worden ingesteld voor het gebruik. En bij een middelbare school, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, is vanochtend geschoten. Daarbij raakten 8 personen gewond. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Als je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
1: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
2: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
3: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
4: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 1 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Tata Steel onderzoekt de oorzaak van de brand die gisteren op het terrein in IJmuiden uitbrak. De brand woedde bij een transportband naar een hoogoven en was na ongeveer 40 minuten onder controle. De hoogoven is in onderhoud, waardoor de productie volgens Tata Steel niet is geraakt. Niemand raakte gewond. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. En bij een middelbare school in het district Turkutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie meerdere leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er staat een file op de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Gorinchem en Sliedrecht-West. 5 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook dicht en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Mag.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
13: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek 1 van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

Dit is DNO. Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. En Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Dan moet de VS wel de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands Ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. En tot zover het nieuws. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met 200.

0: A22 Velsum richting Beverwijk. Tussen Knoop het Velsum en Beverwijk. 10 minuten vertraging door een auto met pech. A32 Meppel richting Leeuwarden. Tussen Wolvenga en Heerenveen. Een kwartier vertraging door werkzaamheden. En op de N208 Sassenheim richting Velsum. Tussen Velsenbroek en de aansluiting met de A22. 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Start de motor! De boerderij wacht!
3: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: kleine boeren en drukkers.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.

Afslag BLV in Heerenveen presenteert van 6 september tot en met 15 november van dit jaar de solo-tentoonstelling Elastic Flute van de Nederlandse-Amerikaanse kunstenaar Olivia Newman. In de expositie zijn recente en nieuwe schilderijen te zien waarin verf niet alleen als beeldmiddel wordt gebruikt, maar ook als een zelfstandige en voortdurend veranderende materie. De toegang is gratis. Afslag BLV is gevestigd in de Heerenveense school, hetzelfde gebouw waar ook Museum Heerenveen is te vinden. Meer informatie op de website. Ook dit jaar organiseert kinderkledingbeurs Havelte weer een gezellige tweedehands winterkleding en speelgoedbeurs in ontmoetingscentrum De Veldkei in Havelte. Dit jaar is extra bijzonder, want het 35-jarig jubileum wordt gevierd. Het inbrengen van kleding en speelgoed is op donderdag 1 oktober van 7 tot half 9 in ontmoetingscentrum De Veldkei aan de Veldkam 77 in Havelte. De koopavond is op vrijdag 2 oktober van 8 tot half 10. Op zaterdag 3 oktober is de beurs geopend van 9 tot 10. Speciaal op zaterdag ontvangen bezoekers 10% korting op het aankoopbedrag.

zijn de headlines uit het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op Eerste Paasdag 2019, waarbij ook 3 Nederlanders omkwamen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat is gebleken dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes bij de politie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
2: Op zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
3: ANWB, hoe kan ik je helpen?
4: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet, wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. En tot zover het nieuws. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden.
7: Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, zoals gebruikelijk op dinsdag. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Utrecht. Langs de files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Knoop het Oude Rijn en Beest, 20 minuten vertraging. De A2 van Den Bosch naar Maastricht bij Eindhoven voor Knoop het de Hocht, een half uur vertraging na een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. A32 Meppel richting Leeuwarden tussen Wolvenga en Heerenveen, een kwartier door werkzaamheden. En op de N202 Amsterdam richting IJmuiden voor de aansluiting met de A22 een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.

zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren verworpen. De Tweede Kamer wil in debat met minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. Hij zou onjuiste informatie hebben gegeven over niet behandelde aangiftes bij de politie. En Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. Het weer. Vanavond en vannacht zijn er veel wolkenvelden met lokaal wat motregen en enkele opklaringen. De wind is eerst zwak en variabel en draait later naar het zuidoosten tot zuiden. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 14 graden. Morgen bewolkt met af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 21 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. Er komt geen landelijk verbod op vissen met weerhaken. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft een voorstel van Partij voor de Dieren verworpen. De partij wilde het verbod vanwege dierenleed dat weerhaken volgens haar veroorzaken. De sportvisserijsector was tegen het verbod omdat vissen zonder weerhaken volgens de sector tot minder vangst kan leiden. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. En tot zover het nieuws.
2: Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
3: Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog ruim 300 kilometer file. Het meeste daarvan staat in Zuid-Holland, Utrecht en rond Nijmegen. Er zijn maar weinig bijzonderheden. De wat langere files staan op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zomer-Zuid een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht. Daardoor ook file op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Kruiningen en Knoppen Magnizaat een half uur. A32 Meppel richting Leeuwarden voor Heerenveen 10 minuten oponthoud. En op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Batendorp 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
0: Wij zijn DNO.

0: Changing Direct. Heerlijk nummer natuurlijk in deze speciale uitzending die we vanavond hebben in de bekercyclus. Laten we hopen dat beide ploegen, E-ploeg gaat er sowieso door, dat weten we. Of het is Staphorst of Genemuiden. Maar ja, gaat Hogeveen het lukken? Hè? Dat gaan we natuurlijk afwachten. Er wordt weinig gescoord, moet ik zeggen. Als ik naar de andere wedstrijden kijk, dan staan veel ploegen nog op 0-0. Dus veel voorzichtigheid geboden. Bij jou daar ook, Martijn?
1: Ja, het gaat natuurlijk wel ergens om. Hè. Het gaat natuurlijk voor een plek in het hoofdtoernooi van die KNVB-beker. En ja, beide ploegen willen natuurlijk niet in die openingsfase heel veel risico nemen. En ja, dat resulteert af en toe wel eens een keer in een uitval. Zoals Noah Schuurman, zo straks die in de 16 meter de bal kreeg aangespeeld. Alleen werd teruggeplacht voor buitenspel. En net ook een prachtig schot van Jens Schaven van ACV. Krulde de bal met links richting de kruising. Maar de bal ging echt net langs de verkeerde kant. Ja, gaat zo'n bal erin, is het een wereldgoal. Maar voor Hogeveen ging die gelukkig niet. En er was nog een schotje van Zemicic. Maar dat was in twee instanties voor Stefan van der Leij. Nu een overtreding van Brzozowski op Schraven. En dan mag ACV een meter of 10 over de middenlijn zometeen een vrije trap gaan nemen. En dat doet Schraven. En die geeft hem dan even een tikje terug naar de centrale verdediging, naar Nander Wieling. Nander Wieling gaat hem dan openen naar de linkerkant bij Yannick Hettinga. Hettinga, die moet even om zich heen kijken, want er is druk van

0: onder andere van Brzozowski, die daar het doordrecht zet, samen met ook Milan Dries, overigens spelers die in de basis staan ten opzichte van zaterdag, de wedstrijd die verloren werd van Achilles, Excelsior 31. Daar is dit keer geen basisplek voor Menno Heerkens. Ook niet voor Mike Reuvers en ook niet voor Kaiden van der Kaap. En zij worden vervangen door Milan Dries, Jim Veldmaat en Alex Jankovic. ACV balbezit richting de keeper. En dat is Stijn Petit. En ACV wil dan gaan opbouwen, maar hij houdt toch even rustig de bal onder de voet. Speelt nu het middenveld in, maar dan moet hij toch weer naar het Hertinga. En heeft ook ACV toch wel moeite om op te bouwen, omdat de druk van Hoogeveen ook wel goed is. Hoogeveen wat ook compact staat. Nu wordt er een paas gegeven van Finn Berends, maar die gaat tussen alles en iedereen door. En is dan in Hoogeveens balbezit. Alleen Hoogeveen is het dan ook heel snel weer kwijt. En gaat de bal ter hoogte van de middenlijn over de zijlijn. En dan mag Gerson Klok gaan gooien. Kijken we ook naar de klok. Gaan we al richting de helft. De eerste helft natuurlijk, halverwege zijn we dan. En is het ACV weer in balbezit. Het is toch ook wel her en der om en om toch wel veel balverlies van beide ploegen. En ACV houdt nu de bal toch weer achterin aan het rondspelen. Ja, zo is het wachten op een opening in deze wedstrijd. Een opening die tot nu toe nog niet is gevonden. Maar een opening met een doelpunt kan de wedstrijd gaan openbreken. En laten we hopen dat dat ook snel gaat gebeuren. Want het is nu toch een beetje gezapig op en neer. En niet echt een ploeg die het spel durft te maken. Wat we zeker weten is dat een van de winnaars van de Drentse club natuurlijk in die eerste ronde van die beker krijgen. Laten we hopen dat het Hoogeveen gaat worden. Maar goed, het is nog niet beslist. We zitten in precies halverwege de eerste helft. ACV Hoogeveen nog altijd 0-0.
1: 0-0. En ja, natuurlijk hopen we uiteraard dat Hoogeveen een ronde verder komt. Want dan komt men in het hoofdprogramma. En dan doen ook de andere clubs uit de KKD en uit de Eredivisie mee. En dan is het maar afwachten wie je gaat loten. En het mooiste zou natuurlijk zijn, zoals we vorig jaar hebben gezien, dat ze Emmen thuis kregen. Niet dat we weer op Emmen hopen, maar een andere club. Met uitzondering van de club die in Europa spelen. Maar goed, dat tezijde. We gaan kijken en horen natuurlijk hoe het gaat bij Staphorst Genemuiden. Ja, een kraker op zich. Een heerlijke voetbalavond. Toen jij daar in het stadion kwam, proefde jij ook die rivaliteit tussen die beide, tussen de supporters?
2: Ja, nou ja, met name omdat je weer met die controles bij de ingang te maken kreeg. 2,5 week geleden was ik hier ook. Was ik denk ik iets eerder nog voor de wedstrijd en kon ik zo doorlopen. Nu stond daar echt een klerenkast van een bewaker. 2x2. Je moest door de hekken heen lopen, dus je kon ook echt niet om die meneer heen. Die wilde al mijn spullen even bekijken. Ik heb een tas mee, ik heb een koffer mee voor de radiospullen. Om je een beeld te schetsen. En overal werd even ingekeken, met name om te voorkomen dat er geen vuurwerk wordt meegenomen. Nou, bij de opkomst hebben we ook geen vuurwerk gezien. Dat was trouwens in die competitiewedstrijd ook zo. Alleen toen werd er na de rust een aantal fakkels ontstoken. Dat leverde één lid van Staphorst, de speler van het tweede, een schorsing op. En toen gaf de club aan dat het niet uit te sluiten was dat daar meerdere schorsingen achterweg zouden komen op het moment dat alle camerabeelden goed bekeken waren. Maar vooralsnog is dus één iemand geschorst. Wat andere fanatiekere supporters gaven van tevoren aan dat zij dan ook maar deze wedstrijd zouden gaan boycotten om solidair te zijn. En misschien heeft dat ermee te maken dat het Staphorst-publiek in ieder geval wat tam is. Die van Genemuiden hebben het iets beter naar de zin. Dat komt vooral net omdat Jeffrey Dijkstra de taak van de scheidsrechter kreeg om de hoekvlag weer neer te zetten. Die was er even uit gevlogen. En onder de aanmoediging van dat uitvak, want daar gebeurde dat, was er toch nog een aardig momentje. Nu komen er wel Genemuiden-spelers verhaal halen, omdat dit een wat lompe overtreding is van Frank van den Burg. Dat is misschien de beste omschrijving. En de scheidsrechter, dat is trouwens ook iemand uit de Overijssel, Stan Smit, geeft hier de eerste kaarten van de wedstrijd. Lijkt me terecht. Komt hard van achteraan zetten bij harde plezier. Die wegdraait. Frank van den Burg is er niet mee eens. Kijkt wat moeilijk richting scheidsrechter Smit. Maar het was dermate hard dat ik die gele kaart, deze eerste gele kaart van de wedstrijd, wel begrijp. In een fase fase dat er iets minder gebeurt trouwens. Het eerste kwartier was echt een stormpje van Stappos. Nou, misschien wel gewoon een storm te noemen. De laatste minuut is het iets voorzichtiger. Gene Muiden neemt ook echt geen risico's. Wil het in de tegenstoot doen en bloedt op dit soort momenten. Opeens is het 3-2. Had de plezier, dan gaat het naar de buitenkant. Is die bal iets te hard? Naar De Lange komt hij alsnog voor en is daar alsnog de goal. Het doelpunt van Gene Muiden, omdat op de lijn Kjeld Engbers niet meer kan keren. De kopbal is van de rechtsback, die is meegekomen, Arend van de Wetering. En dan houdt Stappos het uitstekend dicht achterin. Is het opeens 3-2. Het is zo'n uitbraak waar Gene Muiden het dit seizoen al zo vaak uitdeed. Nu lijkt het paasje op Tijmen De Lange iets te hard. Hij houdt hem binnen, legt hem bij de tweede paal. Waarvan Wetering kan er koppen langs Meekhof. En uiteindelijk via het hoofd van Kjeld Engbers, die op de lijnen staat, gaat die bal uiteindelijk ook in de goal. En zo leiden de gasten na 26 minuten voetbal met 1-0 hier in Staphorst.

0: komt op
1: het... Ja, we gaan op het Alexanderplein. We gaan naar Assen toe. Martijn.
2: Hoogveen op 1-0 gekomen. Corner van Jakub Brzozowski kwam bij de tweede paal bij Alex Jankovic. Knik binnen. Hoogveen staat met 0-1 voor.
1: Oh, helemaal fantastisch. Dat kunnen we natuurlijk niet anders zeggen. Geenemuiden leidt met 0 tegen 1. Zie je een reactie van Staphorst, Jan-Willem?
3: Nee, niet echt. Daar is het misschien ook nog wat te vroeg voor. Het is wel echt een mentale tik geweest, hoor, denk ik. Na een prima openingsfase van de thuisploeg. Ja, die er toch niet heel lekker in zit, mentaal gesproken natuurlijk. Zeker ook na die wedstrijd van afgelopen weekend. En zeker na die seizoenstart in het algemeen. Ja, dan put je waarschijnlijk wel vertrouwen en een goed gevoel uit de opening.
1: Wat zeg je?
3: Tegen Geenemuiden. Zeker omdat je erin slaagt om gevaarlijk te worden. Eigenlijk keer op keer. En het verschil is dat Nick Buitink namens Geenemuiden eerst een bal van de lijn weet te koppen. Echt op het allerlaatste moment. En even later probeert Kjeld Engbers hetzelfde te doen. En dat mislukt dan. Er was wat verwarring over de doelpuntenmaker. De speaker riep iemand anders om. Maar het was echt de aanvoerder, de rechtsback, Arend van de Wetering. Die in die tegenstoot helemaal was meegesprint om als derde man aan te sluiten. En uiteindelijk was het keurig uitgespeeld. Het balletje eerst van de eerste man naar Tijmen de Lange. En hij kwam met de assist uiteindelijk dus op Van de Wetering, die de band dus draagt omdat Hogeveener Jens-Jun Streutker er vanavond niet bij is voor de ploeg uit de tapijtstad. En ja, Geenemuiden zit lekker nu, hoor. Het laat de bal achterin rondgaan. Het ziet wel even hoe de eerste helft zich nu gaat ontspinnen. Met die 1-0 voorsprong dus op zak. Ja, afgelopen keer ging het heel anders. Toen Staphorst op voorsprong. Uiteindelijk de gelijkmaker. En dat was Sander Engbers. Sander Egbers uiteindelijk natuurlijk. Ja, met die namen kom je er wel eens in de war. En uiteindelijk dus Gerben Kolk, die toen in blessuretijd voor de 1-2 zorgde. Nu is Geenemuiden dus op voorsprong gekomen. Daar komt die ploeg weer. Weer Arend van de Wetering. En weer een goal. Hij mag naar binnen komen. En nu doet hij het met het linkerbeen in de verre hoek. Heel bekeken gedaan. En zo krijgt Staphorst in een paar minuten tijd twee flinke tikken op de neus. Dirk Muis is boos op Meekhof. Die heeft het gevoel dat die keeper daar wel wat meer mee had kunnen doen. Uiteindelijk schiet hij hem ook keurig binnen, hoor. Niet heel hard, maar wel perfect gemikt. Met dat linkerbeen dus van de rechtsback. Hij is vooralsnog de man van de wedstrijd. De man van deze eerste helft. Het is voor Geenemuiden een heerlijke fase tijdens deze eerste helft. Zo ineens gaat het van 0-0 naar 0-2.
1: Ja, het kan uitgaan in de voetbalsport. De bal die rolt en als je niet schiet, dan kun je niet scoren. Dat zijn altijd de leuke clichés die we hebben. Maar Martijn, even terug naar jou. 1-0 dus, 0 tegen 1. En toen was het heel kort en toen was je weg. Hoe heeft ACV daarop gereageerd inmiddels?
2: Nou, niet, want ACV is gewoon heel matig in dit duel. Op het moment dat ze een tikkeltje hoger en sneller gaan spelen, dan heeft Hogeveen daar moeite mee. Maar het is heel gezapig van de thuisploeg. En Hogeveen, ja, dat krijgt natuurlijk vleugels met die voorsprong hier op het scorebord. En nu wordt er een overtreding gemaakt daar op Jankovic. En dan wordt er een vrij trap voor Hogeveen gegeven. Op het randje van de 16 meter aan de buitenkant was de overtreding op Gerson Klok. Ja, ACV was al gewaarschuwd voor de goal. Want het was een prachtig schot van Jankovic. En daar had de doelman ontzettend veel moeite mee. De doelman Stijn Petit. Want die moest op de vuisten wegstompen. Die bal ging over de achterlijn. En uit die corner die volgde, kon Brzozowski helemaal de vrijstaande Jankovic vinden. En die kon hem helemaal van dichtbij van een meter of twee binnenkoppen. En diezelfde Jankovic gaat nu een vrije trap nemen. En dan zijn de lange mensen voorin. Oh nee, Jankovic loopt nu weg. Laat het over aan Brzozowski. Nou, krijg je hetzelfde ingrediënt. Kan Hogeveen niet van mee. Brzozowski met de eerste bal. Oh, en dan gaat hij maar net via de vingertoppen van Petit naast. Maar als hij er niet met de vingers bij zit, dan komt Hogeveen hier gewoon op 0 tegen 2. Daar zat Petit heel goed ertussen. Maar Hogeveen krijgt wel weer een corner. Brzozowski legt hem neer. Jim Veldmaat meldt zich. Maar wordt goed meegelopen met Eraldi Krasniqi. En nu is het Brezovski. Nu zijn ze misschien wat alerter bij Aarswerchting. Komt die bal richting de eerste paal. En dan heeft de scheidsrechter daar een overtreding gezien. De wedstrijd staat vandaag onder leiding van scheidsrechter Martin Wever. En hij kent een vrije trap toe aan ACV. En die vrije trap zal genomen worden door Petit. En dan heeft Hoogveen toch direct wel druk met Milan Dries en Jankovic op de 16 meter. Wil het voorkomen dat ACV gaat opbouwen. Dan komt er wel een lange bal richting Jens Schapen. En die wil hem dan diep spelen. Maar dat is dan weer een hopeloze bal die door Björn Klaas als onderschept kan worden. En Hoogveen weer in de aanval via Noah Schuurman. Probeert door te koppen naar Jankovic. Dat lukt dan niet. Dan komt er een lange bal eroverheen. En is het een overtreding van Stijn en Pogba. En dan mag Hoogeveen nu zometeen een vrije trap gaan nemen. En ligt daar, eens zien wie er dan op de grond ligt. Joey Roes ligt op de grond, maar staat er weer in de benen. Ja, dat moet je ook doen. Anders moet je een minuut aan de kant. Even wat last van de rug. Het was een terechte overtreding. Hoogeveen mag een vrije trap nemen. We hebben bijna 36 minuten gespeeld. En het staat nog altijd 0-1 door het doelpunt van Alex Jankovic.

0: Have a little faith. Nou ja, dat zullen beide ploegen vanavond... alle ploegen vanavond hebben. Want ja, er staat natuurlijk heel veel op het spel. Want deelname aan de volgende ronde is ook heel goed voor de kassa. Dus Hogeveen zal er alles aan gelegen zijn om daar weer bij te zitten. Hoe is het spel op dit moment, Martijn? Zie je wat reactie inmiddels van ACV? Of kan Hogeveen dit rustig uitvoetballen?
1: Nou, rustig uitvoetballen, dat betwijfel ik. Want ze zijn natuurlijk wel bij ACV. Willen ze natuurlijk hier natuurlijk niet uitgeschakeld worden. Alleen bij ACV ontbreekt de urgentie. De urgentie gewoon om net even op de juiste momenten sneller door te dekken. Snel weer in actie te zitten. En we zien heel veel dat ACV nu ook weer... Men loopt zich weer helemaal vast achterin op Jan Klaasens. En ja, het is een beetje wanhopig voetbal wat ACV laat zien. En Hogeveen maakt daar gewoon gebruik van. Want het is gewoon over het algemeen ook in de eerste helft gewoon de betere ploeg. Net was er wel een inzet van Schaven, maar was het Stefan van der Leij net bij de doelpaal die de bal kon pakken. Nu ACV aan de linkerkant er vandoor, gaat de bal richting Schaven, maar daar zit Marcelon Pouillet heel goed tussen. Die uitstekend invalt voor Beltouw, die al na 5 minuten met een hamstringblessure naar de kant moest. Maar Pouillet zit er goed in en is nog wel eentje die voorop loopt in de strijd. En dat kan je wel gebruiken tegen een ACV. Ja, Hogeveen kan gewoon gaan leunen nu op een verdedigende organisatie. Dat ACV nu op eigen helft de bal bezit heeft, maar de bal gewoon niet kwijt kan. En dan was het Nande Wieling, die gewoon terug moet naar Stijn Petit, de doelman. Heeft de bal op de voet, is aan het wijzen. Ja, en die weet ook niet wat hij ermee doet. En nu gaat ook trainer Paul Matthijs van ACV staan, tot ergernis van zijn ploeg. Ja, ACV heeft het tot nu toe in die eerste 41 minuten niet helemaal. In Hogeveen zit er gewoon veel scherper op. En dat is het verschil. Nu halverwege de helft rondom de middenlijn. Overtreding van Brzozowski. En dan mag ACV een vrije trap gaan nemen. Ja, dan kan Hogeveen de defensieve stellingen weer gaan innemen. Ja, en dan komen ze er weer niet uit. Dan moet die bal weer terug naar Petit. Dat is toch wel een speelbeeld van het laatste kwartier. Met name na die 1-0 van Jankovic. Dat ACV zich geen raad weet met de bal. Ook nu niet de bal weer kwijt. Via veldmaat is de bal bij Gerson Klok. Geeft een diepe bal nu richting Jankovic. En dan ligt de ruimte. Gaat Noah Schuurman de 16 meter in. Als er een voorzet komt, kan het gevaarlijk worden. Draait die bal maar in de handen van Petit. Die mag de bal weer gaan uittrappen. Die schiet de bal naar voren. Daar richting een van de aanvallers. In dit geval is dat Stijn Potma. En dan is het Micic die over kan nemen. En dan is het Schaven. Schaven legt terug, komt aan een schot. Maar die bal die gaat de boom in. En dan gaan weer wat kastanjes naar beneden. Ja, daarmee komt ACV er ook niet. Hogeveen tegen ACV of ACV Hogeveen. 42 minuten, bijna gespeeld. Hogeveen leidt verdiend met 0 tegen 1.
0: In Staphorst gaan we ook richting de rust. Genemuiden leidt ja, erg comfortabel met 0 tegen 2. Op voorhand hadden we het idee van... Ja, dit wordt een heerlijke wedstrijd. Een prachtige botsing van stijlen en emoties. Maar als ik zo'n beetje beluister... dan heb ik het idee dat Staphorst continu achter de feiten aanloopt, Jan Willem.
2: Ja, zeker. Dat is gebeurd. Ondanks dat goede begin dus van de thuisploeg. Maar die twee doelpunten hebben de wedstrijd wel echt op zijn kop gezet. Genemuiden consolideert eenvoudig. En Staphorst zoekt naar een moment om weer in ieder geval weer geloof terug te krijgen. Misschien naar deze hoekschop van Dijkstra. Daar komt wel de koel. Maar daar is ook Heerde Streutker, die sterke doelman van Genemuiden. Die deze bal overtuigend uit de lucht plukt. Kijkt dan wel of er direct weer een optie is voorwaarts. Het kan alsnog, maar Demonstra kopt net op tijd weg. Want dat was weer een moment waar Egbers op loert. Dan is deze bal van Dijkstra niet goed. Pikt Bart-Jan Brouwer weer op, de linksback. Maar verspeelt hij hem uiteindelijk ook. En zo heeft Genemuiden heel dodelijk 2 keer keihard toegeslagen. En daarmee het broze geloof bij de thuisploeg echt wel stuk geslagen hoor. Simpele dingen mislukken nu. Maar dat in het eerste kwartier, in de eerste 20 minuten af en toe wel goed ging. Toen Staphorst echt gevaarlijk en spelend met vuur. Precies zoals je dat verwacht op zo'n doordeweekse avond op een volgepakte sportpark. Maar die treffers die hebben ervoor gezorgd dat de Verduzzi in een goed resultaat voorlopig verdwenen is. Nou, weer zo'n gevaarlijke bal. De Goedan, de afvallende bal. Als eerst een Genemuiden verdediger die bal op de rug krijgt. Kan de koe uithalen. Ja, wel een lastige positie. Het is een soort halve volley waar die mee moet komen. En uiteindelijk vliegt die bal, denk ik zelfs, over de zijlijn in plaats van over de achterlijn. Er moet in ieder geval tempo gemaakt worden. Nu geeft de scheidsrechter aan. Nou, die heeft natuurlijk een nieuw gereedschap in zijn pakket. Die kan gaan aftellen. En dat doet hij nog niet. Want hij geeft nu aan dat de bal naar de doelman moet. En dat dit dus een doeltrap wordt. En dat was wel weer zo'n moment. Stadspost met een paar van die scherpe voorzetten voor de goal langs. Die dan net niet goed vallen. En daardoor Stadspost nog die 0 tegen Evgene Muiden. Dat dus twee keer scoorde. Twee keer via Arend van der Wetering. Eerst een kopbal, daarna een schot in de verre hoek. Waarbij de rechtsback vooral echt veel te veel tijd had om uit te halen. En de doelman, als je de herhaling bekijkt, die lijkt wel het gevoel te hebben alsof die bal naast gaat. Maar hij ploft dus precies binnen. Dit is ook hard. Ja, uiteindelijk fluit Stan Smit niet voor de overtreding op Krauter. Maar die geeft aan dat daar een paar seconden eerder ook al een overtreding was gemaakt. En dan krijgt Stappers nog een vrije trap. Wordt hij snel genomen en niet in één keer richting de 16 meter geslingerd. Daar kan iemand anders nog voor gaan zorgen, want de 45ste minuut loopt. En als de thuisploeg dus nog wat wil, dan moet het rap zijn. Dijkstra is meestal wel in voor een aardige actie. Nu krijgt hij de bal al heel vroeg en wordt Stappers hier ook alweer onder druk gezet. In de achterhoede van de Kamp wat kort. Meekhoff ver uit zijn goal en Kolk wordt denk ik in de rug geduwd. Nee, zegt Smit. Stappers kan niet profiteren als Kolk even uit positie is. Daaruit dat centrum van de verdediging. Die reus van een centrale verdediger. Hij deed het uiteindelijk in die competitiewedstrijd. In blessuretijd maakte hij de winnende treffer. Hoewel dat misschien ook wel een eigen doelpunt was. Van verdediger Chivaro Bosveld. Nu tikken de laatste seconden weg van de eerste helft. Gaan we misschien nog 1-2 minuutjes door. Maar lijkt Stadspost voor een hels karwei komen te staan. Of kan er hier iets gaan ontstaan als Krauter met de borst meegeeft op de koe. En die wordt dan goed verdedigd door Brouwer. Met...
0: We gaan even naar
2: schouder en dat lijkt toe.
0: Want daar gebeurt ook een en ander voor de rust. Martijn?
1: Ja, zo. Ja, er zijn wat opstootjes. Net Noah Schuurman werd op het hoofd geraakt van Marcelo Pierre. Even op een flinke manier Jens Schaap te pakken nam. Jens Wick, die sprong ook van de bank af. Die heeft ook discussie met de grensrechter erover. Noemen de scheidsrechter. En de scheidsrechter Martin Wever, die zei ook tegen Björn Zwicker van rustig blijven, rustig blijven. En daarna komt wel spel weer verder. We zitten in de extra tijd, dat loopt nu een minuut. Nu een lange bal nog van Gerson Klok. Valt er misschien nog wat uit te halen in die dying seconds van de eerste helft. De bal komt heel erg diep bij Jankovic. Die moet hem dan achteruit koppen. Die wordt dan uitverdedigd bij ACV. En dan weer een duel in de 16. En dan gaat de vlag omhoog wegens een buitenspel. En dan zegt Martin Wever. Het is genoeg geweest voor de eerste helft. In de eerste helft een heel matig ACV. En een strijdlustig Hogeveen. En dat maakt ook het verschil. Doelpunt in 31 minuut van Jankovic. Hogeveen staat bij de rust verdiend met 0-1 voor.
0: 0-1, dat is in ieder geval een mooie stand om de rust in te gaan in de kleedkamer. 1-0-2 stand tegen van Stadspost Gene Muiden. Zal heel anders worden beleefd, denk ik, of niet, Jan-Willem?
2: Nou, dat denk ik niet, Alexander. Want in blessuretijd maakt Stadspost dan toch de goal uit de vrije trap die daarnet werd verdiend. Bij Stadspost zullen ze wel, Gene Muiden zullen ze wel hun twijfel hebben of dat nou echt een overtreding was. Maar Jeffrey Dijkstra legt hem vervolgens perfect neer op het hoofd van Sam Krauter, die nu eindelijk eens wat ruimte krijgt om te koppen. En met een soort snoekduik brengt hij het geloof hier in de volgende ronde helemaal terug op het Noorderslag. Het is een wereld van verschil. 1-2 of 0-2. En Stadspost heeft die aansluitingstreffer dus te pakken. Inmiddels klinkt het rustsignaal en zijn we over een kwartiertje weer terug.

John Mayer met het nummer Daughters. U luistert niet naar een muziekprogramma, natuurlijk nog steeds naar een voetbalprogramma, oftewel de bekerkoorts, die barst helemaal los. En die is zeker losgebarst. Op dit moment zitten we in de rust. En hebben we een tussenstand van waarbij Hoogeveen leidt met 0 tegen 1. En kort voor rust kwam Staphorst op 1 tegen 2 tegen Genemuiden. Ik geef u in ieder geval de andere tussenstanden in de andere wedstrijden die om 8 uur zijn begonnen. Dat is dus Eemdijk tegen RBC 1 tegen 0. EVV Echt Halsteren 2-1. Excelsior 31, AFC 34, 2 tegen 2. Rijnvogels VVSB is nog 0 tegen 0. Groene Ster AFC is 0 tegen 4. GVVV tegen DVS 33 uit Ermelo 1 tegen 0. HAC Hardenberg tegen Barendrecht 0 tegen 1. Ploetingen Achillesveen 4-0. Koninklijke HFC tegen Dovo is nog steeds 0 tegen 0. VV Noordwijk tegen LAK Frisia 1883 1 tegen 0. RKAV Volendam Spakenburg 1-0. Sportlus 46 tegen Excelsior. Maasluis 0 tegen 1. Ja, in de laatste wedstrijd, die heb ik u net al gegeven. Dat is dus Staphorst tegen Genemuiden. En daar is het 1 tegen 2. Ja, er zal heel wat gaan gebeuren in het volgende uur. U hoort inmiddels op de achtergrond de tune. Dat betekent dat wij ons gaan opmaken voor het journaal. Dan kunnen we even hier de benen strekken. Ons weer gaan rechtstrekken. Gaan zitten voor hopelijk een fantastische tweede helft. Hoogeveen leidt natuurlijk comfortabel met 0 tegen 1. Houden ze dat vast? Of komt HCV terug in de wedstrijd? Dat weet je niet. Ja, en de Anschlusstreffer, zoals ze dat heel mooi noemen in het Duits, is gemaakt door in ieder geval Staphorst. Dus ja, dat biedt natuurlijk heel veel perspectief voor de tweede helft. Ja, wij gaan ons daarvoor opmaken. Ik vraag u thuis ook even de benen te strekken, een kop koffie te pakken. Want ik denk dat het volgende uur echt een spektakel gaat worden.

0: zoek naar een nieuwe smartphone of een snelle reparatie voor je huidige? Welkom bij GSM en Zo. Van de nieuwste modellen tot second life toestellen en handige accessoires. Bij schade, ervaren technici zorgen ervoor dat je toestel weer snel werkt zonder hem op te sturen. Kom langs in onze winkel in Zuidwolde of bezoek ons online via welkombij.nl. Welkom schrijf je met een C.
1: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
2: ANWB, hoe kan ik je helpen?
3: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
4: Geniet van de verfijnde sfeer bij hotel en restaurant Infinity aan de A28 in Zwolle. Hier wordt dineren een culinaire verwennerij. Overnachten een comfortabele beleving. Vergaderen een productieve bijeenkomst. En trouwen een perfect georganiseerde ceremonie. Benieuwd naar de uitgebreide mogelijkheden van hotel en restaurant Infinity? Bezoek restaurantinfinity.nl voor meer informatie.
5: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
6: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En tot zover het nieuws. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
7: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
8: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Wij zijn DNO.
5: Vanuit Drenthe en Overijssel, DNO Sport.
10: DNO.
11: Bij de ploegen wel is ACV in die openingsminuut direct een aanval getrokken. Dat levert nog geen kans op. Maar goed, ze zullen wel moeten met die 0-1 achterstand door het doelpunt in de 31e minuut van Alex Jankovic. Nu een lange bal in de diepte. Geen probleem in de handen of in de voeten van Stefan van der Leijen. Of één kan gaan opbouwen minuut gespeeld in de tweede helft. Nog altijd 0-1.
2: Hoogeveen moet dus een 0-1 voorsprong verdedigen. En verdedigen, dat deden ze afgelopen zaterdag ook heel goed tegen Excelsior. Want daar was ik zelf getuige van. Ondanks het verlies tegen de ploeg uit Rijzen met 2-0. De spelers van Staphorst en Geenemuiden zijn inmiddels ook het veld opgewandeld. Of is er al afgetrapt, Jan-Willem?
12: Nou, nee, want trainer Richard Karrebelt moet onder andere de oversteek nog maken naar de dugout. De elftallen staan wel klaar. Wat opviel halverwege was Mitchell van Rooyen. Hè, die nummer 7 van Geenemuiden, die al een tijdje geblesseerd is. En gespaard werd al wekenlang eigenlijk voor deze avond. Hij liep eigenlijk continu heen en weer tijdens de rust. Ja, alsof het toch niet helemaal goed zat nog. Of omdat hij de spieren juist warm wilde houden. Hij staat in ieder geval opnieuw aan de aftrap. Net als de 21 andere spelers van Staphorst en Geenemuiden. Belangrijk moment dus. Vlak voor rust dat doelpunt van spits Krauter. Daardoor is Staphorst terug in de wedstrijd tegen Geenemuiden. De tweede helft begint met de stand van 1-2.
2: Daar is dus ook afgetrapt in Staphorst. Ja, dat betekent dat we gaan beleven. Wie gaat er een ronde verder? Ja, en wie gaat eigenlijk zijn kas een beetje spekken? Want daar komt het natuurlijk wel op neer. Want ze komen hiermee in het hoofdtoernooi. Dus dat belooft natuurlijk heel veel. Dus ja, wie houdt de bekerdroom levend? En wie schrijft geschiedenis? Blijf daarom vooral luisteren vanavond naar de extra editie Beker. Mogelijk gemaakt door techniek, muziek, regie, Stefan Gallo. En uw presentator is Alexander Stundebeek.

0: de guest. En we gaan schakelen naar Staphorst. Jan-Willem.
1: Ja, Genemuiden krijgt een vroege strafschop naar rust na een hensbal. En de mensen in het uitvak hadden daar perfect zicht op. Appelleerde vol overtuiging en daar ging scheidsrechter Smit in mee. Voor mij onmogelijk te zien. Het was een voorzet en van korte afstand werd daar blijkbaar een hand geraakt van een Staphorstverdediger. Muis weer wit heet. Ja, of dat nou op de scheidsrechter was of op die medespeler die daar zijn hand uitstak. Ik weet het niet. Ik weet wel dat Sander Egbers de bal nu heel secuur op de stip legt om het gaatje namens Genemuiden weer 2 te maken. Het is de 50ste minuut. Op de lijn stand Meekhof achter de bal. Egbers en Egbers wint. Schiet hem overtuigend in de juiste hoek. Gaat nu richting die honderden supporters van Genemuiden daar in dat uitvak. En waar Staphorst zich vlak voor rust zo mooi had teruggeknokt in de wedstrijd. Zo snel gaat het weer in de tweede helft. Want Egbers scoort vanaf de stip. En na 50 minuten is de stand 1-3.
0: 1-3 dus. Dat is heel comfortabel dus voor de ploeg uit Genemuiden. Een andere wedstrijd, ACV Hoogeveen. Ja, als ACV wat wil, dan zal het moeten doen. En gaat het gebeuren?
2: Dat moeten we zien. ACV is er wel tot nu toe 2 keer dichtbij geweest. Pas een paar minuten na rust was het die Jens Schaap aan de rechterkant die er doorging. Maar die vond Stefan van der Leij op zijn weg. En net was het een inzet in het zijnet van Erald Krasniki. En zo heeft ACV toch 2 mogelijkheden gehad. Ook Hoogeveen met een counter net zoals straks eruit. Noah Schuurman ging buiten de 16 meter ondersteboven. Kreeg een tik op zijn enkel. Nou, vanaf de tribune waar ik het kon zien, was het een overtreding. Nou, vanuit de studio heb ik ook bevestigd gekregen dat het ook een overtreding was. Maar scheidsrechter Martin Deven floot er niet voor. En daardoor gebeurde er niks voor Hoogeveen. Hoogeveen nu wel een corner te nemen of een ingooi door Marcelon Poirier. Zing het hem naar de eerste paal richting. Wie is dat? Jankovic zit er dan tussen. Terug naar Poirier. Als hij nou een goede voorzet kan geven. Misschien Jankovic nu richting de tweede paal. Richting Heerkes. Oh, die krijgt hem op zijn lichaam. En heeft dan te laat door dat hij misschien er iets meer uit kan halen. En dan kan de ACV via Petit weer gaan aanvallen met een lange bal. Alleen dat lukt dan niet, want die bal gaat dan over de zijlijn. Is wel de Hoogeveen als laatste aangeraakt. En Jankovic kon dat niet voorkomen. En dan mag ACV halverwege de helft van Hoogeveen gaan ingooien. En zal dat gaan doen met Elidja Mansaray, die de bal nu in zijn handen heeft. Kijkt om zich heen wie ze vrij staat. Hij moet een stukje terug van de scheidsrechter. Mag nu ingooien en gooit de bal. En dan de Wielink. Dan de Wielink op eigen helft. Net rondom de middenlijn. Is aan het kijken waar kan ik met de bal naartoe. Gaat de lange bal geven naar de rechterkant. Naar Jens Schapen. Kan hem heel goed controleren. Heeft Brezovski voor zich. Kan die een actie maken. Dan kan het gevaarlijk worden. Moet Brezovski gaan verdedigen. Gaat de bal naar de tweede paal. Richting Sander Zemicic. Maar die kan er dan wel de bal binnenhouden. Maar geen gevaar sticht. En probeert dan weg te draaien bij Jim Veld. Maar die zit er nog goed tussen. Verdedigt uit. Maar de bal wel weer in de voeten van Heppinga. En zo kan ACB weer overnemen. Nu Hoogeveen misschien met een koud. En Milan Dries controleert de bal heel erg goed. Noah Schuurman staat buitenspel. Dat kan niet. Staat hij nog steeds. Maar er wordt nu niet voor geplacht dat hij wel buitenspel stond. Schuurman nu naar binnen toe. Wil hem dan meegeven aan Klok. Dat lukt niet. Maar de controle houdt Hoogeveen bij Veldmaat. Die laat hem dan vanaf de schoen afdonderen. En dan kan ACB er gevaarlijk uit nu met Tom van der Werf. Tom van der Werf aan de linkerkant met de bal gaat Willem dan via Krasniki inbrengen richting Sander Zemicic. Maar dat lukt dan niet. En dan houdt ACV er wel een inworp aan over. En zo begint ACV wel aan de deur te rammelen bij Hoogeveen. Inworp nemen we nog even mee. Want die wordt op 1,05 meter vanaf de cornervlag weer genomen. En dan is het Mansaray die dat gaat doen. Heeft hem al gegooid. Ja, Zemicic gaat de bal over de zijlijn en mag Mansaray opnieuw gaan gooien. Want de bal ging via Schuurman over de zijlijn. Mansaray wordt in diepte richting de eerste paal. Zit Björn Klaasens er goed tussen. De bal bij Milan Dries. Kan Hoogeveen misschien uit de counter nu gevaarlijk worden. Nee, dat lukt niet. De ACV kan overnemen. Komt een schot. Wordt geblokt. En dan gaat de bal net niet naast. Want Stefan van der Leij zit er dan tussen. En dan houdt de ACV die druk in 1,05 meter van die cornervlag opnieuw een ingooi. Die genomen gaat worden. De bal gaat in dit geval naar Krasniki. Krasniki heeft hem dan teruggegeven op Schraven. Komt die bal voor. Weer is de bal weggewerkt door Hoogeveen. En dan wil Van der Werf gaan schieten. Maar die raakt de bal dan verkeerd. Maar ACV houdt dan de bal. Nu gaat de bal terug naar de doelman Verdiet. Even wat rust voor Hoogveen. Maar mogen we stellen, na 10 minuten in de tweede helft. Hoogveen leidt nog wel met 0-1. Maar ACV, dat ruikt de urgentie dat het nu echt moet. Wil het hoofdtoernooi bereiken van de beker.
0: Er komt dus een hele duidelijke reactie van ACV. En ja, gaat Hoogveen dat redden? Een bevrijdende 2-0 zou dan wel heel mooi zijn. En als ik kijk naar de andere wedstrijd, Staphorst tegen Genemuiden. Ja, dan zit Genemuiden wel in een zetel, hè Jan-Willem?
1: Ja, opnieuw, net als in de eerste helft natuurlijk, toen het bij 0-2 ook een gewonnen wedstrijd al leek te spelen. Het gevoel heb je nu misschien ook wel een beetje, hoewel Staphorst er net gevaarlijk uitkwam. Ja, dit is klein van de scheidsrechter, hoor, want hij maakt zelf een fout door hier geen voordeel af te wachten en direct af te fluiten, want Staphorst kan er echt met overmacht uit. Hij fluit voor een overtreding en een gele kaart. En natuurlijk komt er dan wat commentaar op, ook vanaf de zijkant. En dat kost in dit geval Richard Karabel de gele kaart, omdat hij wat te lang daarover doorgaat. Ik snap de onvrede wel, de vrije trap staat nog wel. Dijkstra brengt hem in, maar deze bal is te hard en vliegt in de handen van de Streutkeur, daar kan Rijmink niet bij. Hij was de man, zo blijkt uit de beelden, die de bal tegen de hand kreeg bij dat strafschoppenmoment 5 minuten geleden. Echt wel zo'n bal waarbij je het idee hebt dat de aanvaller dan ook heel slim zoekt naar de hand. En de hand uiteindelijk ook vindt. Ja, dan begint het een beetje op hockey te

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza en de westelijke Jordaan-oever. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. En Amerikaanse functionarissen spraken ruim 3 uur met een Iraanse delegatie in New York in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust.
0: En tot zover het weer en de headline.

0: IJssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En tot zover het nieuws. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden.